Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier, dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman, met stok en hoed en koffiekan, en toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

0: You're listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Tendre ec io vi quicquei. Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

als niemand wie hij was. Hekken jij lief hier op aarde en ons harten

verlangen jij naar die liefde van morgen? Draai jouw liefde, die vrezen van angst.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: wat ik heb, is niet geleerd. Wat ik is, kom van u, mijn Heer. Wat mijn hand, mijn lieve kind.
1: This one will take you back. Back to the days of Brush Arbor meetings, back when saints would shout their

Petrus. Die een wat gesê het, ek sal hom nooit verlaat nie, het hom toch verloor.